0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft en het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming. Een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwen van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Het is Subatine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Geemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Melis noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de spons Bobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van der Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doet-dag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan het sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Melis noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920.
2: Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming. Een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwen van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

Een kleine meisje met die mooie stem uit de eind jaren 70. Janice Ian, Fly Too High. Draaide we aan het begin van de nieuwe aflevering van Weekendstart hier op OZR 920. Zaterdagmorgen, 18 juli alweer. Veel mensen hebben vakantie, maar wij gaan door met lekkere muziek draaien. 24 uur per dag. Zoals de BB&Q Band.

de komende dagen iets minder hoge temperaturen, maar wij zijn heel wat gewend geweest deze zomer tot nu toe. Dit was de zomerrit tot nu toe van Justin de Wild, Cheerio, OZR 920. Op de romantische tour met Elton John, hier is Your Song.

0: Muziek van Liefhebbers voor Liefhebbers hier op OZR 920. Origineel was natuurlijk van Tina Turner, maar dit was de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa om lekker bij wakker te worden. De Nutbus City Limits. En Enrique Iglesias, me passe.
1: De

Hele mooie muziek uit Ierland van heel wat jaar terug alweer. De Cranberries kwamen voorbij. Ode to my family. Goedemorgen, Ozer 920. Hits van toen en van nu, Jos allemaal voorbij komen. Je zijn de Kommenaards, een uitvoering van Never Can Say Goodbye.

mooie Nederlandstalige muziek van heel wat jaar terug alweer. De Jazzpolitie en de liefdesliedjes. Daarmee gaan wij langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Zalk, People's Choice, Do It Any Way You Wanna. Maar eerst Bluff, een verhaal over Zoutelanden.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de 2 zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Maria houdt zich al op voorbereid. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp omdat de Onze Lieve Vrouwen van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Maria houdt is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Maria-viering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Vorig jaar was in Mariahout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariahout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

romantiek hier op OZL 920 van enkele jaar terug alweer. Ed Sheeran en Perfect en René Vroeger daarvoor. Are you ready for loving me? Deel 2 van de weekendstart is begonnen. OZL 920, de luisteraar. Is een beetje wennen het weer. Is iets minder als de afgelopen weken. Maar goed, dat moeten we maar voor lief nemen. Hier zijn de Sister Sledge en Lost in Music.

Het was de eerste grote hit in de jaren 80 van Clouseau. Daar gaat ze. Hier op OZL 920 gedraaid. De Nederlandse Simon & Garfunkel, oftewel de Greenfield & Cook uit de jaren 70. Hier is Don't Turn Me Loose.

Een toepasselijke hit van Earth and Fire Weekend. Want het weekend is begonnen en OSR 920 die zorgt ervoor dat je blijft luisteren op je radio. Een hit van een paar jaar terug alweer. Hier is George Ezra. Dance All Over Me.

Als Neil kwam natuurlijk van de Stones uit de jaren 60, maar dit was een beetje disco-uitvoering van Bette Midler. To Deserve You. Muziek uit de hitparade van dit moment. Benson Boone, The Time of My Life.

Muziek van liefhebbers voor liefhebbers hier op OZ920. Echt een power ballad van een tijdje terug alweer. Deze van Alanis Morissette. Door de Hands Clean voorbij komen. Tijd voor een mooie Nederlandstalige plaat. Peter Koelewijn, KL 204. Oftewel, Als ik God was.

Even de voetjes van de vloer op deze zaterdagmorgen. Denzel en Pump It Up aan het einde van de weekendstart. Zo dadelijk, na het nieuws van 10 uur, is de beurt aan collega Hans van Erpen. Die heeft een hele bak mooie platen voor je klaarstaan. Tot die tijd, onder andere nog een hele mooie van Chris Stapleton. Tennessee Whiskey. Fijn weekend. Dag.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de vierdaagse.

Ja, we don't talk anymore. Ja, dan kun je op een gegeven moment maar beter een stukje gaan zingen. Zo moet Cliff Richard er misschien wel over gedacht hebben. Heerlijk is dat, hè? Nou, en daarvoor Carlos Santana met They All Went to Mexico. En dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

Lean on Me van Club Nouveau. Het is een versie die volgde na het succes natuurlijk van de originele van Bill Withers. En je kunt het zeker aan het begin goed horen met dat Wurlitzer elektrische pianootje. En die had die Bill Withers ooit gekocht toen hij met zijn tweede album zoveel platen verkocht had dat hij zo'n ding kan kopen. En hij maakte er een leuk liedje omheen. En later kwam dus Club Nouveau op de proppen met hun eigen versie. En dat alles hier in Goedemorgen Zaterdag. We hebben hier nu de mooie muziek van Cure. En dit is Friday, I'm in Love.

Wat is die muziek van Simon & Garfunkel toch heerlijk relaxed, hè? Dit is Homeward Bound. Ik geniet er wel een beetje van, kan ik wel zeggen. En daarvoor hoor ik Cure dus met Friday I'm in Love. Alhoewel het zaterdag is, draaien wij toch die muziek van die jongens, hoor. Echt wel. Die vergeten we niet. We hebben zo dadelijk John Legend voor je met All of Me. Dat is ook zo'n lekkere plaat hier voor de zaterdagochtend. Laten we eerst even lekker verder luisteren naar Kylie Minogue. Can't get you out of my mind.

Het kan ooit raar lopen met een plaatje. Zeg, maak je mooie solo hits. Wat Tom Odell deed in 2022, 2023 ongeveer. En hij maakte een liedje Black Friday. Die deed het helemaal niet. Die kwam niet verder als ergens in de tipperaren terecht. En een jaar later, samen met Lost Frequencies, had hij wel heel groot succes. En toen werd het een nummer 5 notering in de top 40 hier in Nederland. Black Friday. Het is overigens vandaag ook Black Friday. Hè? En dan een zwarte zaterdag op de Franse snelwegen. Oeh, daar moet je niet tussen zitten. It's so hard, zou je dan bijna denken. Dit is dan ook...

meteen bij de eerste klanken al van dit Manish Boy van Muddy Waters. Dan staan de kippenveren op mijn arm, hoor. Heerlijk is dat. Dit is een oudje van Wayne Fontana. A Groovy Kind of Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een poshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor. Maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

0: gedeelte voor deze mooie zaterdag met de Style Council en My Ever Changing Moods. En dit nummer dat werd ooit gecomponeerd door de liedzanger van deze mooie band, Paul Weller, en is een eerbetoon aan Curtis Mayfield met ondertonen van een nucleaire dreiging. Weller vertelde ooit, het begon met de titel en hij dacht, wat een geweldige titel, My Ever Changing Moods. Maar het gaat ook over een nucleaire holocaust, de stilte voor de stilte, de wind na de explosie en zoveel meer. Nou ja, geen prettige gedachten. Dan kunnen we het beter hebben over hetgene waar Right Said Fred zo dadelijk over zingt. I'm too sexy.
1: Hans van Erp.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Sailing to Philadelphia met de heren Jeremiah Dixon en Charles Mason. En Jeremiah Dixon is dan Knopfler, Mark Knopfler. En Charles Mason is James Taylor. Mooie plaat, hè? Hier is een oudje van Bob Dylan. Dit is Like Rolling Stone.

Free for another day. Ik heb zo het gevoel dat Nederland steeds meer gaat houden van deze band. Sombieu. En daarvoor Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Onderweg, een klassiekertje. En dat is er eentje van Boston met More Than a Feeling. En dan zet ik er nog eentje lekker achter. Eentje van Gary Jules samen met Michael Andrews. En dat wordt dan...

Een heerlijke plaat is dit geworden, zeg. Een mooie bewerking van een hitje uit 1982 van Tears for Fears. Dat was hun toenertijd, hun allereerste hitje. En deze Michael Andrews samen met Garrett Jules, die brachten dit liedje ook in een film. Donnie Darko met ook Head Over Heels van Tears for Fears in de soundtrack. En dit, deze bewerking werd dan best wel een grote hit in 2003. Allemaal heerlijk om terug te beluisteren hier op OSR 920 tijdens Goedemorgen Zaterdag. Zo dadelijk Timber door Pitbull samen met Keisha. En dit is Esther Camera. All I Need Is Everything.

Melissa Etheridge. En Bring Me Some Water. Dat zullen er toch al een aantal mensen geroepen hebben de afgelopen tijd. Hè? Maar de weersvooruitzichten worden iets beter wat dat betreft.

En zo mocht ik toch nog heerlijk aan het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag een heerlijke drietal nummers brengen. Boosja met Magnetic en Concrete en Clay van Unit 4 plus 2. Ja, oorspronkelijk was die band Unit 4. Kwamen twee leden bij. Ga je dan een complete naam veranderen? Zeg je gewoon nee plus 2. Dan blijft het altijd leuk natuurlijk. Maar ook nog Prince en The Most Beautiful Girl in the World. De laatste is er eentje van Gladys Knight en The Pips. Baby, don't change your mind. Fijne zaterdag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
3: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. Maximaal liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
6: OSR 920, regiobreek.
7: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doet-dag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
6: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
8: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
9: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
3: Welkom, dit is een nieuw uur.
10: OSR 920, OSR in de middag.

0: NXS, Michael Hutchinson er zijn en Suicide Land. Dat is alweer een tijdje geleden en de titel die zou akelig dichtbij komen later. Bleek nog. Goedemiddag trouwens.
1: Paul van Beek.

Love is like a heatwave in de gedachten van de Motown sound. Toch Phil Collins op de radio. Love is like oxygen hoorde je daar nog voor. We hadden de suite op de radio. Gewoon dat het kan op een zaterdagmiddag als deze. 18.07.2026. Zet hem scherp in je agenda. Wat ga je doen vandaag? Het is even een klein beetje een kentering in het weer. Ja, hoewel, daar kun je ook weer niet al te veel over zeggen. Laten we dat dan ook maar niet doen. Op de radio, zonnige hits. Want daar krijg je nooit genoeg van. De band heet Delinquent Habits. En het liedje dat neemt je mee naar vakantie, toch?

Hij was de zanger van PhD, Jim Diamond. I Should Have Known Better, hoorde je op de radio. Daar had hij trouwens ook een hele dikke hit mee. Daarvoor hadden we ook nog Girls, Moments and Whatnots. Dit zijn de hits van de zaterdagmiddag. De lunch van OSR 920 met Hero.

Je hoort de stem van Bryan Ferry. Die had later ook solo nog een paar leuke hits. Dit deed hij met zijn bandje. Roxy Music, Virginia Plain. Heel wat dames liepen helemaal weg met deze man. Om wat voor reden dan ook. De lunch van OSR, 9-10-0. De broodjes, de koffie en een glaasje zuur erbij. We maken het gewoon gezellig. Voor jou en ook een beetje voor mij. Alex Warren zometeen met De Koortsdroom, Fever Dream. Naast Sophie B. Hawkins. Eigenlijk een soort van one-hit-one. Dat bleek achteraf. Right beside you.

Dat je baden in het zweet nat wordt. Wakker wordt. Alex Warren en Fever Dream op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Dat vinden we heel erg leuk dat je bij ons hoort. We vinden het ook leuk dat je bij ons wilt horen. Goeiedag. Laat de radio maar lekker stralen. OSR 920. We hadden in Nederland een beetje een soort van evenknie van Boy George. Die heette Richenel. Was op zijn minst net zo vreemd. Zeker voor die tijd. En nu is dat nog steeds een hit. Dance Around the World.

Je klassiekers Chic en La Freak Boy zijn 920, want jij hoort bij ons. Vinden we leuk, hè? We vinden het leuk dat je lekker bij ons hoort. En wat een goede hits hebben we nog onderweg, dus laat je radio lekker staan en bewaar een broodje voor zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Reiswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

Dave Stewart en Annie Lennox, jarenlang waren zij Eurythmics. Here Comes the Rain Again. Daarvoor nog Charles en Eddie in Would I Lie to You. Dit zijn de hits die je leven lekkerder maken. OSR 920 met The Good Old Rolling Stones.

look at the world. Snow Patrol en Chasing Cars op OSN 920. Daarvoor de Rolling Stones, die onlangs een nieuw album hebben gerealiseerd. Dat is toch wel mooi, op die leeftijd gewoon nog aan nieuwe muziek beginnen. En ze sluiten concerten ook niet uit. Nou, op zijn minst dapper te noemen. Dit is jouw radio, OSR 920. Wil je vriend worden? Dan kijk eens op de site. Weet je precies hoe dat werkt en wat je ervoor terugkrijgt.

Daydream Eyes. Nona van een tijdje geleden. Mooi, hè? Komt gewoon uit de buurt. Dat is mooi. Popmuziek in het Nederlands, maar dan net een beetje anders. Dit is OSR 920, de zaterdagmiddageditie. De dag dat je de auto kan wassen, of de boodschappen doen, of gewoon helemaal lekker niks. De meeste dromen zijn bedrog. Was dat niet de grote doorbraak van ene Marco Borsato?

0: IGY, Donald Fagen op de radio. Lekker zeg. En daarmee is het alweer bijna 2 uur. Het is vakantietijd in Nederland. Dat merk je echt aan van alles. En dat maakt hier ook niet uit, hè. Als je dan de radio maar meeneemt. Wist je trouwens ook dat je OSR 920 mee kunt nemen naar je vakantieadres? Ja, ja, ja. Speakertje erbij. En je kunt gewoon genieten zoals het hoort. Weet je, mooie zaterdagmiddag. Morgenavond ben ik er weer. Dit is Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low,

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen en dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de spons Bobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Geemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
7: Auw. Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
8: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
9: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
10: OSR 920, live vanaf Fabriek Magnifiek, wordt u aangeboden door Travel Counselors Rijswijf Veghel, Sanidrome Jansbeke Gemert, Foca Glas in Lood Sint Oederode en door Timeo Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Boer.

Heerlijk, lekker. Die man met dat rauwe stemgeluid. Rod Stewart hier bij OSR 920. En what am I gonna do? Het is 2 uur geweest. Ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga lekker 2 uur lang plaatjes draaien hier op de zaterdagmiddag. 18 juli 2026. En gelukkig, het is een beetje afgekoeld. Hè? Ja, dit zijn mooie temperaturen.

Nou, origineel van de Kings of Leon. Maar deze uitvoering van Laura Jansen, die mag er ook wezen. Je hoorde You Somebody. En daarvoor hadden we de Little River Band. En even kijken. Forever Blue. Dat is een smurf.

Kwaliteitsmuziek waarvoor we de ladder op moesten, want we haalden ze weer vanaf de bovenste plank. Hè? Crowded House en Don't Dream It's Over. En dit is muziek wat later nog eens een keer een hele mooie uitvoering is gemaakt door George Michael samen met Mary J. Blige. Maar het origineel is van Stevie Wonder.

Ja, deze week weer gewoon vanuit de studio's hier bij OSN 920. Vorige week stonden we nog lekker live op locatie. Het was snik en snik heet tijdens Fabriek Magnifique. Maar wat hebben we er een leuke herinnering aan.

Hij is best slim mannetje. Ja, Fat Boy Slim. Slim mannetje, want gebruik er gewoon lekker samples en een hoop elektronica. En ja, daarmee maakte hij de grootste hits. En dit was die ene hele grote. Het heette Praise You. Zometeen muziek van eigen bodem. Trouwens, dit ook al. Dit komt ook al uit eigen bodem. Zometeen muziek in onze eigen taal. Emma Heesters. Maar eerst, Chubby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming. Een kerkelijke feestdag waar Mariehout zich al op voorbereidt. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Mariehout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Mariaviering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Het was het duo Rob en Raz, wat een enorme hit scoorde met Lila Kay samen ooit en Got To Get. En daarna gaan ze nog een keer die hitparades bestormen en dat deden ze dan met Club Hopping. Het is OSR 920 op de zaterdagmiddag met zometeen de Gym Class Heroes en Adam Levine en Stereo Hearts. Maar eerst gaan we naar Foreigner, een beetje gitaarmuziek met Feels Like Forever. I would climb in.

Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat er een oude discoplaat opnieuw uitgebracht werd door de Two Brothers on the Fourth Floor. I'm Thinking of You was lekker oude disco uit de jaren 70 natuurlijk. Maar deze uitvoering was zeker niet minder leuk. Dit is ook een opmerkelijk duo. Barbara Streisand en Donna Summer. Nou, Barbara ken je niet zo van de disco, maar ze kan het wel hoor.

is ook een fijne plaat. Deze Monjaka en Godeaka, inderdaad. Ja, het is een hele mond vol, maar het was een hit toen de tijd. Ik weet niet of jullie hem nog kenden, maar die draaien we dan gewoon hier bij OZ 920. Om gewoon even je muziekkennis een beetje bij te schrapen. Nou, zet hem er maar bij.

was de opvolger van My Prerogative toen de tijd van Bobby Brown. Het heette Humping Around. Ah, dat was wel een hobby van hem volgens mij toen de tijd. Maar goed, nadat hij Whitney heeft leren kennen, toen piepte die wel anders, zou ik bijna zeggen. Hey, Faithless.

Ja, hij heeft een beetje dezelfde reputatie als zijn vader had in 20 jaar geleden, 30 jaar geleden zou ik bijna zeggen. Enrique Iglesias en dit keer met Be With You. Daarvoor de Rocksteady Crew en Hey You, de Rocksteady Crew. Heel veel afwisselende muziek altijd hier bij OZ 920. En dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als je er meer over wil weten, kijk je even op de website. Maar je kan natuurlijk ook even gewoon vriendje worden via de diverse social media's. Zowel Facebook als Instagram zijn we ook te vinden. En dan posten we regelmatig de laatste nieuwtjes over onze radiozender OZR 920.

Zijn vader zat als acteur in een populaire televisieserie, maar hij wilde zingen, Robin Thicke. En hij huurde daarvoor wat vrienden in en dat deed hij met T.I. en Pharrell samen. En scoorde een dikke nummer 1 hit met Blurred Lines. Dat is alweer een jaartje wat geleden. Heerlijk. Zometeen nog meer leuke muziek. En dan wordt het allemaal verzorgd door Jorg Krijnen. Na het nieuws van 4 uur is hij bij jou op de zender. Ik ben er maandag weer. Maandag tussen 8 en 9. Tot dan!

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming, een kerkelijke feestdag waar Maria houdt zich al op voorbereid. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp omdat de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Maria houdt is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Maria-viering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Melis noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
8: Deze week op Omroep Peelrand TV.
9: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
8: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. OSR in de middag.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spahn minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doetdag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de Spons Bobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt. Vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kers op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Jan Cuneta. Inmiddels gaan we toch weer 20 jaar terug in de tijd met het hitsingeltje Come Rain, Come Shine. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. Inmiddels zijn de temperaturen een klein beetje naar beneden gegaan. En dat is alleen maar lekker. We hebben muziek van Chaka Khan en I'm Every Woman.

tonight. Destijds de allergrootste hitsingle van de formatie Train. Ze hebben er enkele meer gehad, maar die scoorde niet zo goed als Hey Soul Sister. En we hadden ervoor Chaka Khan met I'm Every Woman. OSR 920 op de zaterdagavond met De Avond Door.

Evanescence en Bring Me Back to Life. En de band is weer aan de toeren. Dat wil zeggen, op 22 september zijn ze live te zien en te horen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, daar zat ik even op te wachten. Helemaal uit zijn bol, Harry Melvin en de...

De nieuwe single van Alex Rowan staat in de top 40, maar stijgt niet zo hard. Elke week één plaatsje. Nou ja, dan komen we er over een aantal weken ook wel. Passenger heette die. En daarvoor horen we David Guetta samen met Alpha Veil en Ava Max. En als het even zou kunnen, Forever Young. En we hadden Harold Melvin en The Blue Nose met Satisfaction Guarantee. Verstaanbare muziek van Frank Boeien en de Frank Boeien Groep. En het is zwart-wit.

It's Radio Mestre OSR 920, 24 uur per dag. Het allerbeste, zo ook van de Rapid Eye Movement, oftewel REM. En we hadden de Doobie Brothers met Michael McDonald en What a Fool Believes. En ook nog bizar, I'm Gonna Get You. Ja, zo is dat. We moeten alles compleet maken. John Mayer op de zaterdagavond. Hier was de Queen of California. Goodbye.

En met Eddie Grant en de Equals gingen we terug naar 1968. En Baby Come Back. En we hadden daarvoor John Mayer met The Queen of California. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur. Gevolgd door de streekberichten. En daarna zijn we terug voor het laatste uur de avond door. Met Nirvana, Come As You Are.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Summa College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coon Hurst belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Genesis Driving the Last Spikes vertelt het verhaal over de spoorwegarbeiders die onder zware en gevaarlijke omstandigheden de Britse spoorwegen hebben nagelegd. En de titel verwijst dan ook naar het symbolische moment waarop de laatste spoorstaaf is vastgeslagen. Driving the Last Spike. Een nummer dat destijds kwam van de LP We Can Dance. En ook op de live LP die ze destijds uitbrachten, The Way We Walk Volume 2. Alleen de lange uitvoeringen, 10 minuten duurde die maar liefst. Hier is Robbie Williams en Come Undone. So

0: Philip Lynott en Thin Lizzy, die zelfs de Amerikaanse hitlijsten haalden met The Boys Are Back in Town. En in Dublin, op de Harry Street, daar staat nog een standbeeld van Philip Lynott als eerbetoon aan de zanger en oprichter van Thin Lizzy. En we hadden Cliff Richards ervoor met Some People Have All The Luck. Johnny Driscoll op OSR 920. Hang on, baby.
1: Hang in there, baby.

Oh, heerlijke zomerse klanken van de Buena Vista Social Club, een club in Havana, waarna de groep is vernoemd en onder leiding van Ray Cooder en de Cubaan Juan de Marcos González hadden wij de nummer Chan Chan. En Nona met haar nieuwe single What a Way to Die. OSR 920 met Maroon 5 en Christina Aguilera.

De Nederlandse zangeres Judy Blank met Mary Jane van de LP Morning Sun. Die werd opgenomen in Nashville. En daar verblijft ze tegenwoordig meer dan in Nederland. Want daar heeft ze veel succes. En daarvoor hadden we Maroon 5 met Christina Aguilera. En Moves Like Jagger. Dit is...

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. En we hadden Moby daarvoor met Go. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur. Dan zit hier uw machinist Ben Verhiel met de muziektrein. Gevolgd door Tom Holland na 10 uur. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En we gaan eruit vandaag met Dry van R.E.M. Prettige avond. Smash.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegerwielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer 100 euro per kind per dag. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, The Cards. Deze supergroep, bestaande uit The King Paul Quinn, The Joker Harrison Young en The Jack Coon Herst, belooft een energieke show vol metal, met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

Ach, nog een beetje met de zomer in de bol. Owen Paul, My Favorite Waste of Time hier op OSR 920. Carole King, It's Too Late.

vader van Miley Cyrus. De dame die op een moment mateloos populair is. Billy Ray Cyrus. Makey Breaky Heart Sucky Line Dancer. Moody Blues en Ride My Seesaw. Even naar Limburg. Tony Willet, oftewel Pussycat en Smile.

Ook uitgebracht door Elvis Presley. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind die versie mooier. Maar deze stond in de lijst, dus vandaar dat we deze even draaiden. Terry Stafford and Suspicion. Kelly Marie and It Feels Like I'm in Love. Always R920, altijd verliefd op jou. Met de beste muziek. Sixpence None the Richer, Kiss Me.

Hoge ogen gooiden ze tijdens het Eurovisie Songfestival destijds. Althans, ze deden niet mee, maar ze zong het wel. Davina Michel en Sweetwater Bonnie St. Clair. Kende je dat nog? Samen met Ron Brandsteder en Dr. Bernard. Ach, dat mag wel een keer op zo'n avond als vanavond. Jazeker. Op naar station 9. Tot die tijd, Madness, A Night Boat to Cairo.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis, zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Summa College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

Een van de vele meesterwerkjes die hij gemaakt heeft. Rob de Nijs. Veel leuke platen. Zeg maar niets, want moet je met woorden. Mary Jane Girls. And In My House. De nieuwe van Criss Cross. En

We draaiden hem helemaal. En dat is ook het mooiste van deze plaat. Eagles and the Last Resort. Army of Lovers and I Give My Life in the Book of Love. Ella Foley.

Even een stukje Motown en Walk Away. René, Martin, Garrett hadden we ook nog. En Drone hier op OSR 920. Zodra ik na het nieuws, Tom Holland. Hij neemt je mee naar station 12 vanavond. Laatste van mij, Abel. Neem me mee. Nou, dat doen we. Dag hoor.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Summa College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade aanrichten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coen Herrest belooft een energieke show vol metal met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert, waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein.
4: De

Thunder in My Heart van de Leo Sayer aan het begin van het derde uur van de muziektrainer deze zaterdag. Gelukkig niet zo warm als de afgelopen dagen. Heerlijk. Komende week een graadje naar 25, dus dat is lekker weer als mocht je vakantie hebben. Tot 12 uur zijn we dan met nu Boudewijn de Groot uit de jaren 60 en wel te rusten, meneer de president.

Ze hebben verschillende versies van gemaakt van dit nummer. Bijlander, het was Luna. En daarvoor hadden we Boudewijn Groot en wel te rusten meneer de president. Rond 10:30 gaan we eens even kijken naar onze 12-inch. Ik heb een leuke uitzorg voor vanavond. Een hele lekkere van ruim 9 minuten. Dus als je vast je spiegelbol wilt aanzetten, dan mag dat. En dan kun je straks lekker weer eventjes voetjes van de vloer doen. Wat gaan we doen? London Beat komt eraan. I've been thinking about you. Little Richard zit er tussenin. En nu eerst Quadria en Let's Dance.

Robert. We gaan naar de Zomer van de Liefde 1967. Iedereen had bloemen in zijn haar. En zij maakte destijds een liedje over Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco.

uit The Joker. Die werd trouwens twee keer een hit in 1990. Nog een keer, dat komt uit de begin jaren 70. Dit was Abacadabra, jaren 80. En dat was de Steve van Miller Band. Beloofd is beloofd, we gaan lekker lang dansen op deze zaterdagavond. Ruim 9 minuten met de band La Fleur. Het was een Nederlands groepje, ze hadden één hit. Een bescheiden hit moet ik zeggen, in de top 40 in 1983. Het was een remake van Boogie Nights van de band Heatwave.

Doug Sam was de grote man achter het Sir Douglas Quintet. Het was Dynamite Woman. Niet zo'n grote hit, maar wel zo'n leuke muzikale krent uit de papierbouwer, zeg 9-2-0. En daarover gesproken, wat dacht je van deze? The Raspberries, Don't Wanna Say Goodbye.

be close to you. Nou, dat vinden we hartstikke leuk. Is je bij ons bereid. 24 uur per dag zou dat kunnen als je dat wil. Maar ja, je moet natuurlijk ook af en toe een keer je oogjes dicht doen. Dat was Maxi Priest. En daarvoor hadden we Raspberries. We gaan alweer naar 11 uur toe met zometeen nog Michael Sambello met Maniac. En dit is de man die we kennen van I Can Help. Billy Swan met de Jordanaires. De begeleidingsgroep van Elvis. And Everything's the Same.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Koen Kandelaars uit Handel is de eerste die ooit NOS heeft gehackt, maar wel als ethisch hacker. Zijn doel was beveiligingslekken op te sporen en te melden. Deze student IT-expert in het Summa College ontdekte 11 kwetsbaarheden in 2 maanden tijd. Zo kon hij 850 e-mailadressen achterhalen van 960 medewerkers en zelfs toegang krijgen tot een medewerker met een account met meer rechten. Hij kon voor 5 miljoen euro schade richten, maar stopte na het inloggen. Zijn bevindingen legde hij vast op video en stuurde die naar de NOS. In plaats van een straf kreeg hij een beloning van de NOS. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer 100 euro per kind per dag. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het Wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Santana heeft best wel wat duet opgenomen. Ik denk onder meer aan Michelle Branch, The Game of Love. En dit was hij samen met Rob Thomas uit het jaar 2000. Nummer heette Smooth. En dat betekent het begin van het vierde en laatste uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. Nederlandstalige muziek zometeen van de dijk. Maar nu eerst de Bee Gees en To Love Somebody. There's

wat hij meet. Zo is dat. De dijk met als er niet is, brengt ons bij een rondje van drie met zometeen Tina Turner. We hebben er tussenin zitten uit Electric Light Orchestra. En we beginnen met Mac en Katie Kassoon en Freedom.

0: Weet wat jij vindt, maar ik vind de versie van de Tramps toch wel net even een stukje lekkerder. Dit was Tina Turner en Disco Inferno. En daarvoor ILO met Rock and Roll is King. Ik ga onze sleutel van de jukebox zoeken, want die gaat zo meteen open naar de volgende twee. Nu eerst Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

was een Nederlands duo dat een aantal leuke hits scoorde. Denk maar eens aan Swinging on the Star. Dit was You Talk Too Much van Spooky and Sue. Brengt ons bij onze jukebox. En we beginnen vandaag met Elvis Presley. In een bijzondere plaat.

Danny and the Juniors in de Jukebox op deze zaterdagavond met Ed de Hop. En daarvoor Elvis Presley. Ik zei al een bijzondere plaat. Nou, dat is ook wel. Want het is namelijk oorspronkelijk La Paloma van Freddie Quinn. Maar in die tijd, 1960, zat Elvis in Duitsland met militaire dienst en zo. En vandaar dat hij daar ook wat Duitse liedjes oppikte. Ook Moussi Den is zo'n Duits liedje. Dit was No More. Maakt hij ervan oorspronkelijk, ik zei het al, La Paloma. Jukebox gaat weer open volgende week zaterdagavond zo rond een uur of 11:30. Voor nu, uit de jaren 80, Jermaine Stewart. En We Don't Have to Take Our Clothes Off.

duidelijk zijn, ze zijn er helemaal klaar voor. Are you ready? Yes, we're ready. Pacific Gas and Electric. En daarvan hadden we Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Even genieten van een mooi pareltje uit de muziek. Patti Smith en Because the Night.

Walking en zijn vrienden Level 42 met Something About You. Daarvoor hadden we hoop van Sherry. Bijna 12 uur betekent dat de muziektrein ten einde komt. En uiteraard morgen voor 8 uur weer onze gepresenteerde programma's met Mark Peters. En vanaf 10 uur vinyl, niet te vergeten, tot aan morgenavond 6 uur. Heerlijke krakende singeltjes op 33 en op 45 toeren. En dit is ook zo eentje die misschien morgen wel een keer voorbij komt. Wie zal het zeggen? Joe Lakens, The Birds and the Bees.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het 45-jarig Oja-festival komt er snel aan, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Volgende week wordt de complete line-up onthuld. De headliner liet vorige week al van zich horen en stelt zich nu officieel voor, de Cards. Deze supergroep, bestaande uit de King Paul Quinn, de Joker Harrison Young en de Jack Coon Herst, belooft een energieke show vol metal, met een duidelijk knipoog naar heavy metal pioniers Saxon te worden. Het motto, niet lullen maar speulen, ook van de partij zijn Mr. Moto. Deze energieke rockers stonden een paar jaar geleden al eens in Oja tijdens de Koningsdag en hebben het muzikale hart op de juiste plek. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: beleefde hit. OSR 920. 920.
1: Non-stop OSR.
2: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek scoorde vorig schooljaar relatief hoog op het aantal kinderen dat spijbelt voor vakantie. 8 kinderen misten in 2025 school omdat hun ouders eerder wilden vertrekken of later terugkwamen. In vergelijkbare gemeenten waren er verhoudingsgewijs minder vakantiespijbelaars. Opvallend is vorig jaar dat in Laarbeek geen boetes werden uitgedeeld voor dit luxe verzuim. Dit gebeurt pas na een waarschuwing, duidelijke schoolcommunicatie over sancties en als het verhaal van de leerplichtige ambtenaar niet overtuigt. De boete bedraagt de eerste keer €100 per kind per dag. In Gemert organiseert Sistermoed een groep van ruim 100 vrouwen uit 28 landen op zaterdagmiddag 25 juli een kleurrijk wereldfestival. Tussen 4 uur 's middags en 10 uur 's avonds kunt u achter Villa Polder genieten van ontmoeting, verbinding en viering. Dit is de derde editie van het culturele feest dat Sistermoed ziet als de kerst op de taart van hun werk. Zij zetten zich in om moedige vrouwen die een nieuw leven opbouwen zich thuis te laten voelen. Tijdens het wereldfestival zal er muziek worden gemaakt uit verschillende landen en worden lekkere hapjes en drankjes te koop aangeboden. Reserveren kan sistermoed.nl. Op zondag 26 juli is er een muzikale middag vol nostalgie in het Boerenbondsmuseum in Gemert waar draaiorgels centraal staan. Deze kleurrijke mechanische muziekdoos die al generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levensstukje cultuur, erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Het Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

tickets anymore.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regio Break.